Dropload of Hype Edit moet gaan om het te downloaden, weet je dat je goed zit. Will Kerrigan, I Need You is de laatste track van Transvision. Blow it up.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Skink Radio.

Play that shit, fool.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

you feel it.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Door de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: Bring it on!
6: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. For all the house kids.
7: You're listening to Track Source Live, the voice.

0: DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak een verdriet doet en wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM. Van de Brainport.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Neftens. Plan nu jouw proefrit op neftens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
7: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering, klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582. of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Hey, maatje.
3: Hey, maatje.
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met de maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsen. Post Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsen Post Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsen Post Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveem geweest?
11: Ja, pas geleden.
3: Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotfame.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
3: Hey maatje!
4: Hey maatje!
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10 uur.
8: Jelle Seuvering met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden. En voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Hier volgt de mededeling.
3: Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Glow FM.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land is de N292 Weert richting Stamprooi dicht in beide richtingen ter hoogte van Weert. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken zijn. En dit gaat ook nog wel even duren. En tot zover de ANWB.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
1: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Hey, maatje.
2: Hey, maatje.
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor

0: En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 12 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
6: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
8: Tom van der Zanden.
9: Een hele goede middag. Zondagmiddag op Glow FM. Met zometeen Avicii. My Feelings for You. Nu eerst Criss Cross Amsterdam. My oh my.

0: Avicii op Blauw FM, My Feelings For You. Een heerlijke zondagmiddag, 4 oktober 2026.
1: Glow FM.
2: Tom van der Zanden.
0: Editie 160 van de zondagmiddag. Vandaag een grote aankondiging. 10 over 1, dan is het zover. Dus ja, mocht je nu al Glow FM luisteren, blijf even hangen. Mocht je het ergens op de socials bij mij al van elkaar hebben gekregen dat je het weet. Want gisteravond, of eigenlijk vannacht, heb ik ook wel een story geplaatst met dezelfde tijd. Ja, dan weet je dat er iets gaat komen, hè. Maar dat allemaal dus 10 over 1, de aankondiging van vandaag. Ja, voor de rest nu eventjes aan het kijken naar de Formule 1. Die heeft ook wel een vertraging opgelopen. We zitten nu een beetje op het einde van de race. Virtual safety car was net aan en nu de safety car zelf. En zien we dat Russell eruit is gestapt. Hij stond op nummer 3 van de plek in de race en is nu uitgevallen. Ja, we gaan even kijken en ik hou je daar ook van up-to-date hoe dat daar gaat zijn. Voor alle mensen die dan ook nog Formule 1 fan zijn. Ben je dat niet? Ja, jammer. Je krijgt het toch gewoon te horen. De heerlijke zondagmiddag met nu Cat's Eye en Animal.

op Glow FM. En ja, zoals ik al zeg, ze zijn toch best wel goed bezig, die Samuel Welte en Russo. Ik vind het een goede combinatie. Russo, die ken je natuurlijk ook wel van de Bankzitters, waar hij best wel wat muziek mee heeft gemaakt. En ook op veel podia's met de Bankzitter staat. Maar ja, nu gewoon samen Samuel Welte en Russo. Boom, hoorde hier op Glow FM. Nu naar Eindhoven's artiest Hanna en Selfish.

Keep your head up, Lucas en Steve op Glow FM. Ja, de race van de Formule 1 is afgelopen. Max Verstappen op nummer 1, Antonelli op nummer 2 en Lewis Hamilton op nummer 3 van Ferrari. Er is nog veel gebeurd in de laatste band van de race. En ook in het begin, daar ga ik het zo meteen nog eventjes met jou over hebben. Maar nu eerst even kijken naar het weer. Het is vandaag zonnig, blijft droog in Eindhoven met temperaturen tot 21 graden. Vannacht is het bewolkt en koelt het af naar ongeveer een graad of 10. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven is het heerlijk rustig vandaag. Geen files, ook geen flitsers. Je kan lekker doorrijden. En genieten van Glow FM. Zometeen de Glow 30 nummer 1. Nu eerst Ella Langley.

0: Rumble 'em together. Het is de heerlijke zondagmiddag. De zon schijnt, dat is één ding wat zeker is. En nou ja, de temperaturen zijn momenteel een graad of 18. Hoog tijd om even te kijken wat de nummer 1 is van de Glow 30.
1: De Glow 30.
0: Ja, voor wie niet weet wat de Glow 30 is. De Glow 30 is de lijst die elke zaterdag door Raymond Wouters wordt gepresenteerd. De 30 platen die je toch wel ja, het beste zijn om momenteel te draaien. Die we toch wel gewoon ook veel vaker horen hier op Glow FM. Nou, en elke week gaat er dus een nieuwe lijst doorheen. 30 nieuwe platen. Alhoewel, die platen kunnen natuurlijk wel een beetje verschuiven. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat hij op 30 is binnengekomen... en volgende week gewoon opeens twee platen af is gestoten. Hè? Gewoon lekker twee platen omhoog. Het kan allemaal. Nou, ik wil altijd wel eventjes gewoon lekker even weten... wat die nummer 1 is van de Glow 30. Ja, en eigenlijk hoef ik al niet meer te gaan gokken. Er is gewoon één plaat die we momenteel zoveel draaien... dat die niet van de troon af te stoten is. Ik heb het over Shakira en Burna Boy met Die Die.

0: so don't call me up.
1: Mabel, don't call me up op Glow FM. Ja, zo net de Formule 1 gehad van deze dag. Formule 1 van Maleisië, om precies te zijn. Waar Max Verstappen nummer 1 is geworden. Wel een interessante start van de race. Hij zou eigenlijk vandaag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd beginnen. Nou, dat is toch best wel uitgelopen tot bijna een uur later. Hoe kwam dat nou allemaal precies? Nou, dat weten we nog niet 100%. Het enige wat wel is dat we opeens 5 à 6 auto's stil laten staan. Tijdens de formatielap, dat is eigenlijk een van de eerste rondjes die je rijdt om een beetje je banden warm te krijgen voordat de echte start begint. Ja, Max Verstappen had problemen met zijn gaspedaal, gaf hij aan. Maar ja, daarna stond Lewis Hamilton stil. Ook wat mensen van Red Bull Racing, de dochterpartij, stond stil. Ja, het was uiteindelijk iets in de software. Mensen speculeren dat het gaat over AI en software en dat het niet helemaal goed is gegaan. Ja, het heeft meer dan een uur geduurd voordat het uiteindelijk allemaal weer tot elkaar kon komen. Ja, ik hoop toch niet dat we binnenkort races hebben die helemaal niet meer doorgaan, omdat gewoon heel de software kapot is gemaakt door AI. Dat zou toch wel onhandig zijn, hè? Maar goed, de race is toch weer kunnen doorgaan. En Max Verstappen is gewoon nummer 1 geworden. Wat trouwens wel interessant is, hij is voor het eerst nummer 1 in heel dit seizoen. Ja, winnen gaat hij niet meer doen in ieder geval. Glow FM, de heerlijke zondagmiddag. Zometeen Galantis, San Francisco. David Guetta komt er ook aan met Perfect. Deze van Another. Het is Toast to You op Glow FM.

0: Cascada en San Francisco. Ja, en zometeen. Ja, gaat het gebeuren? De aankondiging. 10 over 1, dan kan ik het bekendmaken. Wat ik al een tijdje weet. Maar ja. Oh, ik heb er zin in. Ik heb er echt heel veel zin in. Om het zometeen aan jou door te geven wat het gaat worden. 10 over 1. Ik zou zeggen, zet het in je agenda. Maar of blijf gewoon even lekker luisteren naar Glow FM. Zometeen het nieuws. En dan is het zover. Gewoon het aankondiging. Hetgene waar ik al een tijdje op zit te broeden. Wat ik bekend mag maken. 10 over 1 op Glow FM. Ben erbij.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jelle, dankjewel. Gaan we even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven is er één weg dicht. In ieder geval de A15, knooppunt Valburg naar de A50 richting Eindhoven. Is dicht wegens een ongeluk. En twee files, de A2 Vught-Boxel Noord. Hectometerpaal 124,2. En de A67 de Hoogt 6 Volgenswaard. Hectometerpaal 18,0.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Hey maatje.
11: Hey maatje.
10: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Van der Zanden.
0: Nog 5 minuten en dan is het zover. De grote aankondiging van, ja, wie weet wat. Maar nu eerst de bankzitter samen met Robert van Hemer. Dit is Rapido.

0: Post Malone op Glow FM. I had some help. Het is 11 over 1, 1 minuut over. Ja, dat wil ik uiteindelijk de aankondiging doen. Ik mag het weer gaan vertellen. We gaan het dit jaar weer doen.
1: Ik heb eigenlijk de motivatie vooral uit mezelf, maar ook heel erg mijn familie en vrienden.
2: Vandaag ben ik de haas voor Danny, mijn vriend. Die wil onder de 3:30 de marathon lopen. Ik ga hem daarbij helpen.
3: Nothing beats the support of the crowd in Eindhoven. They make you feel unstoppable.
4: Ik loop voor mijn vader, omdat we hem eerst samen hebben gedaan en nu loop ik even voor hem.
0: De 42e editie van de ASML Marathon Eindhoven. Het is weer zover en wij gaan er ook bij zijn. Wij gaan dit jaar voor het vierde keer gewoon een marathon doen van de ASML Marathon. Live op Glow FM, 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Voor de 1/4 marathon, de halve marathon en de hele marathon. Wij zijn er weer bij. Maar we willen ook wel gewoon jouw verhaal horen. En daarom, heel simpel, ga jij lopen? Stuur het door voor de marathon.

0: Feestje op mijn graf. Het hoge woord is eruit. Wij gaan volgende week weer live verslag doen van de ASML Marathon Eindhoven. Ah! Ja, weet je, het is altijd toch wel een ding. Ik heb hier al natuurlijk 4 jaar dat ik dit doe. 4 jaar lang doe ik al hetzelfde. Ik ben zelf begonnen met opeens de gedachte, hey, er is hier een marathon. Dat moet je gewoon kunnen meeluisteren. Daar moet je op de radio iets van horen. Het is Eindhoven's trots, om maar zo even te kunnen zeggen. En dat is uitgegroeid tot zover dat we vorig jaar zijn begonnen met eigenlijk een eigen marathon op Glow FM. 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags zijn we live met de marathon. En ook dit jaar gaan we dat gewoon weer doen. En ik ben echt super trots. Ik probeerde trouwens mijn verslaggever van dienst op te bellen. Ik denk dat die nog te slapen is of dat die nog zulke spanning heeft dat hij momenteel niet kan opnemen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Gewoon even kijken of hij misschien nu wel opneemt. Ja, ik heb het natuurlijk over Erik van Roon, die ook al bijna 3 jaar nu mijn verslaggever is voor de uitzending van de marathon. Mag ik wel even zijn nummer goed intoetsen, want anders krijg ik iemand anders aan de lijn. Zou ook leuk zijn, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even kijken of hij nu wel opneemt. Ik wil namelijk even kijken hoe hij erbij staat. Of hij al een beetje fit genoeg is om zo meteen op zijn fiets fluitverslag te doen van de marathon. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Ja, voor de rest ga ik het ook niet alleen doen dit jaar. Er komen ook nog wat meer mensen die uiteindelijk mij een beetje gaan versterken. Ik kom natuurlijk van een burn-out af, dus heel veel energie om heel de marathon niet te doen. Dat gaat net niet. Maar Erik van Roon, jij wel, hè?
1: Ik wel, ja. Inderdaad.
0: Hey, goeiedag, jongen. Hoe staat het ervoor?
1: Hallo. Ja, hoe staat het ervoor? Ik ben druk bezig in een cursus. Dus dan kan ik het niet heel lang maken, maar nee. Het staat goed. En volgende week heb ik zin in de ASML-marathon in Eindhoven. En ik heb het zomaar het vermoeden dat jij mij die 42 kilometer laat lopen.
0: Nou ja, als je dat wil, dan doe het met liefde en plezier. Maar je mag ook gewoon de fiets pakken, nog?
1: Oké, nou, dan ga ik voor optie fiets.
0: Helemaal goed, jongen. Hey, dankjewel en succes nog met je cursus.
1: Hey, dankjewel. Goedjes, tot volgende week.
0: Glow FM en dus volgende week de ASML Marathon. Nu Sarah Larsen en Ain't My Fault.

0: paradise with you.
1: Ja, ik moet er wel eventjes voor zorgen dat ik natuurlijk ook mijn Instagram up-to-date hou voor dat we 11 oktober de marathon gaan doen. ASML Marathon Eindhoven, ook dit jaar gewoon weer lekker in Eindhoven. 10 en 11 oktober trouwens, 2 dagen lang is de marathon. Maar wij gaan op 11 oktober de 1/4, de halve en de hele marathon live uitzenden van 8 uur 's ochtends tot, jawel, 4 uur 's middags. Het is ook gewoon onze eigen marathon, om maar zo te zeggen. Samen met Erik van Roon gaat hij in ieder geval op pad. En er komen nog wat extra DJ's die mij komen versterken op de marathon zelf. Zodat we gewoon één mooi feest kunnen maken. En jou ja, een beetje kunnen bijbetrekken bij de marathon. Ook al ben je er niet bij. Wil je trouwens alles zien? Dan kan het, hè? Instagram, @Tom van de Radio. Dan weet je dat ook in ieder geval. Klauwe FM met zometeen Swedish House Mafia. Nu eerst Tampa City en Self-Aware.

Temple City op Glow FM tijdens de heerlijke zondagmiddag. Het is hoog tijd voor het weer. Het is vandaag bewolkt, blijft wel droog in Eindhoven. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen is het mistig met temperatuur tot ongeveer 13 graden morgenmiddag. Dan nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staan twee flitsers. De A2 Vught-Bextel-Noord, hectometerpaal 124,2. En de A67, de knooppunt De Hocht en Valkenswaard, 18,2. En zometeen Miley Cyrus, nu eerst Swedish House Mafia.

0: FM.
1: Weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Zeker met de aankondiging dat we volgende week weer een marathon gaan doen op Glow FM voor de ASML-marathon. Ja, en wie ik eigenlijk al sinds het begin op de voet volg, is Matthijs. Matthijs, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tom.
0: Ja, ik ben jou eigenlijk een beetje aan het volgen sinds dat ik eigenlijk ben begonnen met de ASML-marathon op Glow FM. Met jouw eigen route. En dat gaat steeds meer en meer en meer. Ik ben heel even kwijt. Wat gaan we volgende week doen?
2: Nou, volgende week doen we gewoon nog een keer hetzelfde als vorig jaar. De kwartmarathon heet dat tegenwoordig. Hele fancy naam, maar het is gewoon iets meer dan 10 kilometer. En als je natuurlijk voor het goede doel ook nog eens eventjes die kleine omleiding door het PSV-stadion doet, dan ga je dichter richting de 11, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar goed, dat mag de pret allemaal niet drukken. Een kwartmarathon, ja, nou, dat ga ik volgende week weer doen.
0: Ook weer samen met Niels, als het goed is?
2: Samen met Niels.
0: Kijk.
2: Ja, absoluut. En het gezelschap wordt steeds groter. Mijn neef Gijs, die gaat ook meedoen. En die komt daar speciaal voor uit Baren helemaal.
0: Uit Baren? Dat is een eindje verderop.
2: Dat is zeker een eindje verderop. Ja, absoluut. Absoluut.
0: Hoe heb je hem nou voor elkaar gekregen dat hij deze kant op komt?
2: Nou, zij zijn vorig jaar zijn zij eens wezen kijken. Hebben zij ons aangemoedigd. Hebben ze vervolgens dat hele evenement eens een keer ervaren. En zij lopen ook van alles en op allerlei plekken. Ze doen de Zevenheuvelenloop, ze lopen de Dam tot Dam. Dus die zijn ook zeer ervaren. Hij en zijn vrouw, heb ik het van over. En hij komt volgende week komt hij de 10 kilometer, de kwartmarathon vooruit meelopen. En zijn vrouw doet 's middags de halve marathon, dus die gaan we ook aanmoedigen.
0: Kijk eens aan. Hoe goed voorbereid ben je, Matthijs? Want ik zeg al, ik heb je nu al een aantal keer meegenomen en je bent ook wel een beetje hoger gekomen. Misschien een klein beetje wel ook door mij, als ik het heel eerlijk mag zijn. Hoe staat het ervoor?
2: Nou, het staat er goed voor. Want als je dan terugkijkt, we praten hier nou eigenlijk voor het derde jaar op rij over, als ik goed zit te tellen.
0: Mm-hmm.
2: Het was, zoals jij weet, elke keer net met de hakken over de sloot. Maar ik heb vanochtend heerlijk in alle vroegte langs het kanaal gelopen. En toen ik thuis kwam, stond er 10,7 kilometer op de teller. Dus ik ben er klaar voor.
0: Je bent er klaar voor, dan zou ik zeggen, heel veel plezier in ieder geval volgende week. En ja, kom gewoon gezellig weer langs als je weer klaar bent.
2: Nou, heel graag. Ik kom jou graag opzoeken.
0: Nou, dat is in ieder geval zeker. Dat is afgesproken. Matthijs, dank je wel. En tot volgende week, hè.
2: Tot volgende week, Tom. Bedankt. Hoi.
0: Glow FM met nu Roxy Dekker, toch wel mijn favoriete Nederlandse artiesten van Nederland. Met Bare Minimum.

Met Roxy Dekker en Bare Minimum. En je hoorde ook Matthijs die de vierde keer nu de marathon gaat doen van de ASML Marathon Eindhoven. En dus volgende week ook gewoon bij mij weer in de studio is als hij klaar is met lopen. Dit is Thrill and Still Into You.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Tom van der Zanden.
13: Ja, met zometeen nieuws over dieren. Ik ben het niet vergeten hoor. Maar nu eerst Bruno Mars, All My Soul.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims op Glow FM.
1: Weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, en vandaag heb je ook een verjaardag te vieren, mocht je een huisdier hebben. Want het is dierendag. Ja, ik was het niet vergeten. Ik heb alleen nog veel drukke dingen gehad met de ASML Marathon. Maar dierendag, ja, ik vind eigenlijk dat elke dag wel een dierendag mag zijn voor mijn huisdier in ieder geval. Ondertussen een stuk minder dan wat ik een aantal jaar geleden had. Een aantal jaar geleden hadden we vogels, hond, noem het allemaal maar op. Vissen ook nog. Nou, we hebben het nu nog alleen maar met twee honden en twee vissen. Nou, daar vind ik het prachtig. En ja, je moet ze gewoon een beetje verwennen. Geef ze even een lekkere bot of wat dan meer. Een heerlijk avondmaal. Want ze hebben ze als het goed is al gehad. Maar verwen ze eventjes. Ga even lekker een goede wandeling met ze maken. En zorg er gewoon voor dat ze zich extra vrolijk voelen vandaag. Want ja, met Dierendag kan je er wel voor zorgen dat het een stukje extra wordt. En als je altijd al gewoon lekker bezig bent met het verwennen van je hond, blijf dat gewoon lekker doen, zou ik zeggen.

Just a little bit more. Ja, ja. Maupie op Glow FM. Dan nu het verkeer. Eerst het weer en dan het verkeer. Even kijken, het wordt geleidelijk bewolkt. Het blijft wel droog in Eindhoven. Vannacht komt het af naar een graad of 10. Morgen is het mistig. Pas er even op met temperaturen tot ongeveer 13 graden. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. Verkeersinformatie van de ANWB in de regio Eindhoven staan twee flitsers. De A2 Vught-Boxtel Noord, hectometerpaal 124,2. En de A67 knooppunt de Hocht en Valkenswaard, hectometerpaal 18,0. En voor de rest goede muziek. Zometeen Taylor Swift. Brooks komt er ook eraan, meneer.

Taylor Swift. Ja, ze is niet ziek hoor, maar wel Patient Zero op Glow FM. Zometeen Sven Engelen. En ik heb daar toch wel een belangrijke vraag aan hem. Want ik zag ze net op zijn Instagram dat hij een aantal uur geleden nog in Luxemburg was. Dus ja, ik vraag me eigenlijk af, hoe doe je dat? Gisteren nog in Luxemburg, nu hier zometeen op Glow FM. Sven Engelen, nu eerst Alan Walker en Faded.

0: Rivals, Katy Perry, Glow FM. Ja, en daar is hij uiteindelijk. Oh, verkeerde schuif. Hallo.
1: Ik wil dan zeggen, die andere is kapot, hè?
0: Ja, maar die is ook weg. Die is gewoon
1: foutie. Nou, ik zat te kijken op de tafel. Er ligt hier een microfoonarm en een lampje. En,
0: ja, de technische dienst is bezig, zeg maar.
1: Ja, dit is nog een reliquie van de Zomerhouse Top 100.
0: Oh, is dat het?
1: Ja, die is toen de tijd gesloopt.
0: Jezus.
1: Door de enige echte ex-collega Rory Jonkerhout.
0: Oh, die komt hier even binnen en die sloopt het direct.
1: Die kwam hier binnen, die sloopt het direct. Ja, die kwam niet aan zijn trekken natuurlijk. Nu wel met zijn boerenkalender.
0: Ik wou net zeggen, hij staat er goed bij de boerinnenkalender.
1: Ja, heb je die foto ook gezien?
0: Hey, ik wil nog even over jou hebben voordat ik het stokje overgeef.
1: Ja.
0: Ik zag namelijk op Instagram een story voorbij komen dat jij nog een aantal uur geleden in Luxemburg was. Hoe de hel heb je dat gedaan?
1: Makkelijk met de auto, 3 uur rijden. En dan sta ik hier. Het is een grafstuk, jongen. Godsamme. Ik heb er 3,5 uur over gedaan van 20 minuten hier in Eindhoven.
0: Ja.
1: Überhaupt om Eindhoven in te komen.
0: Ja,
1: zeg
0: ook
1: maar.
0: Om in Eindhoven. Dat is in ieder geval zeker is. Maar je bent dus gewoon nu direct vanuit Luxemburg hier naartoe gekomen om show te gaan maken.
1: Ja, zeker. Ja, het was een bedrijfsuitje met mijn werk. Vrijdag vertrokken. Ik kreeg alles betaald. Hotel, eten, alles. Kilometers krijg ik vergoed. Dus ik vind het allemaal prima. Het is een ritje waar ik eigenlijk nog geld aan verdien.
0: Wat?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik ga naar huis toe. Maar ja. Daar krijg ik niet voor betaald.
1: Ja, ik wel.
0: Nou.
1: Dat is heel fijn, hè?
0: Veel plezier zo meteen.
1: Verschil moet er zijn, Tom van Randen.
0: Ja, dankjewel. Ja.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey maatje!
4: Hey maatje!
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
5: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 3 uur.
4: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo, ik moet even switchen, even wisselen, even... Ja, appa!
11: Zo, kloof en verkeer door de ANWB. Files niet gezien. Wel een aantal flitsers, onder andere op de A2 Eindhoven richting... Goedemiddag. Ik ben helemaal van mijn po af. Moet ik even wennen. Sertogenbosch richting Eindhoven. Bij Vught wordt je gecontroleerd bij 124,4. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Bij 18,0 wordt je gecontroleerd. Dat is de hoogte van knopen, toch?
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
14: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
13: Inspiratie aan jouw voordeur.
15: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
16: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
15: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
17: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
18: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: De airco is hier stuk. En het is hier echt onwijs warm in de studio. En Tom van der Zanden heeft hier net 3 uur gezeten. Het Murphy, jongen.
19: Sven Engelen.
1: Oh, wat een geur dat hij... Nee, valt voor mij. Hey, dit is Glow FM. Zometeen heb ik een hele vette track van Velvet Avenue naar Jonas Blue.

FM met Rondé en Love of My Life, hoorde je. Hey, ik was afgelopen weekend in Luxemburg en toen heb ik de Encore Club bezocht. Ik ben teruggegaan naar een event en ik kwam daar hele lekkere tech house tracks tegen. Waaronder deze. Dit is er toch nog eentje. Zo'n heerlijke, ja, groovy disco jazzy sound. En die sound, die hoorde je de hele avond. En dat in een combinatie met tech house. Heerlijke track dus. Hij is van Velvet Avenue en hij heet Supernova.

0: Armin van Buuren en Mr. Probs en Another You. Elke week hebben wij de Glow FM Spotlight. Dat is een artiest uit Eindhoven die we extra in het zonnetje zetten. Deze week is hij van Avrin en hij het Sunset. Je hoort hem extra vaak deze week.
1: Dit is deze week de Glow FM Spotlight.

FM met Robin Schulz, Sigala en Zoe Wees. En AM to PM hoorde je bij Glow FM. En zometeen gaan we eventjes kijken naar de Glow 30 van gisteren. Eventjes naar de top 5. En we gaan erachter komen wat het nummer 1 is. Is het nog steeds Shakira of is het iemand anders? Je hoort het zo allemaal naar Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

0: Ware Glow en... Ware Glow Fit Classic. D-Snake en Aluna George. And you know you like it. Wat je bij Glow Fam. En gistermiddag was het weer zover.
1: De Glow 30.
0: Yes, iedere zaterdag tussen 2 en 4. De Glow 30. Het moment van de week dat wij de 30 beste hits van de week met je door gaan nemen. Gebaseerd op streamingdiensten Airplay. En natuurlijk een klein beetje van jou. En iedere zondag, iets na drieën, neem ik even...

5 met je door. En deze week staat op nummer 5. Sienna Spyro en Great Expectation. The bare minimum is for Roxy.

0: En ik weet niet of dit nou echt als een verrassing komt. Maar de nummer 1 van deze week is al 10 weken op rij deze track.
1: De Glow Dance.

mag dan wel weg zijn bij PSV, maar hij heeft zich in de kijker gespeeld bij Oranje. Noah No en Ems en Waka. Hoorde je bij Glow FM. Zometeen voor je, Marshmallow en Hollow. Eerst voor je Lucas en Steve. Dit is All I Know.

Marshmallow, Cameron with Calm en Hollow hoorde je bij Glow FM. Hey, afgelopen weekend was ik heerlijk op vakantie. Of ja, een werkuitje naar Luxemburg. En we hebben daar echt onwijs leuke dingetjes gedaan. We hebben gewandeld, we zijn naar de stad geweest. Ik heb clubs van Luxemburg gezien. Maar ik ben ook gaan golfen in Junglinster, een dorpje net buiten Luxemburg stad. En nou ja, golfen, dat, als je dat nog nooit gedaan hebt, moet je dat echt een keer doen. En vooral op een goed heuvelachtige plek. Nou, Luxemburg, die leent zich er sowieso wel voor. Maar wat zich er ook wel voor leent, is mijn spieren. Want godsamme, golfen is intensief. Ja, je wilt niet weten. Echt, ik heb spieren bewogen waarvan ik niet wist dat ik ze had.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraathoveniers.nl.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
5: Hey maatje.
6: Hey maatje.
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur. Jeroen van Kamp, het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook altijd veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt vertraging op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 3 kilometer file voor de aansluiting met de A73. 20 minuten vertraging daardoor.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstratenhoveniers.nl.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
11: Sven Engelen.
12: Yes, en zometeen een hartstikke verse editie van Sven's Houseplaat. Eerst ga ik met je naar Kaigo en Max McNown.

Vaak is het zo dat remixes van dit soort platen echt platen zijn uit, nou ja, pak een beet, de jaren 80, 70, 60. Nee hoor. De originele plaat van deze remix van Clapton, Liquid Spirit, van Gregory Porter, komt uit 2013. Nou, heb je weer een nutteloos muziekfeitje geleerd. Zometeen voor je Lady Gaga, eerst Carol G en Bruno Mars. Dit is Still.

Lady Gaga en de Zies hoorde je met Cloudfam. Hey, elke week neem ik je mee in de wereld van de house. En die wereld die is een stuk groter dan je denkt. Eigenlijk komt house in allerlei soorten en maten voor. Hartstikke rustig, in EDM-vorm. Maar house kan ook jezelf enorm raken in je emoties. En dit heb ik gevonden op TikTok. Er zijn twee tracks die enorm gepromoot werden in de afgelopen, nou, pak een beetje 3-4 maanden. Heel veel teasen later en heel veel frustratie later zijn ze eindelijk uitgebracht. Better Than Me van Dawnline en deze van Ryukan, die vind ik nog misschien nog net een stukje beter. Walk Away. Het is echt een heerlijke houseplaat. Je moet hem gehoord hebben. Je hoort hem nu in Sven's House.

Love Him met Dasha en Not At This Party. Hey, we gaan eventjes naar het weekend weerbericht. Want het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot 10 graden en is de wind zeer zwak. Morgenochtend begint de dag mistig en is de temperatuur ongeveer 13 graden. Ja, de herfst is toch echt begonnen. Gaan we kijken naar het verkeer. Geen files gezien, wel één flitser. Die staat op de A67. Eindhoven richting de Belgische grens. Daar word je gecontroleerd bij de hoogte bij 18,0.

op Glow FM. Met Keep On Rising. Hey, Roxy Dekker, die staat al op de plaats nummer 4 in onze Glow 30. Is dat voor haar de bare minimum? Of gaat ze nog stijgen? We komen er volgende week achter. Je hoort er nu op Glow.

Taco Bell. Ken je die nog? Mr. Polska hoorde je zojuist. En hij staat tegenwoordig echt op de grootste technopodia. Staat hij een beetje te MC'en en te rappen. In elk geval niet meer in Nederland. Nee, hij is internationaal doorgebroken. En terecht. Wat een artiest is het. Samen Tony Junior, Love Somebody, hoorde je bij Glow FM. En nu voor je another

0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
0: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
7: Hey maatje!
8: Hey maatje!
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
9: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Jeroen van Kampen met het NOS-journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging voor het verkeer op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg 4 kilometer file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Kleine 10 minuten oponthoud daar.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Veem.
13: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgas of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
14: Hey, maatje.
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
15: Yes, en zometeen gaan we los met een hartstikke nieuwe verse trance klapper. Wat het is, hoor je zometeen naar Chris Cross Amsterdam. Dit is My Oh My.

Freddie Swims en Mr. Know-It-All hoor je zojuist bij Glow FM. Elke week neem ik je bij Glow FM mee in de wereld van de trance. Met mijn programma Transmission, iedere zaterdag op zondagnacht tussen 1 en 2 s'nachts. Hoor je de allerbeste dance en trance van Eindhoven. En die dance en trance, daar zit elke week zo'n goede plaat tussen. Waarvan ik denk, holy shit, deze moet je gehoord hebben. Ik noemde die voorheen altijd de trance klapper. Maar vanaf nu noem ik hem de Transmission Track of the Week. En deze week is hij van Sham.

the week. Hij is van Shem. En hij heet I Wanna Be With You. Heerlijke 90s vibe. Zometeen voor je, Ferric Dawn and Love You Better. Eerst Jackson Me, dit is Pedro.

soms is een classic op de radio nodig. En dit is er zo eentje. Jason en Jean-Paul, Make My Love Go. Geloof heb ik een weerbericht dan voor je. Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter, maar blijf droog en uit. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgenochtend begint de dag mistig en is de temperatuur ongeveer 13 graden.

Hij staat dit jaar weer op State of Trance. Binnenkort is het weer zover. Armin van Buuren gaat een State of Trance weer helemaal lanceren. En Ferry Korsten, die is daar natuurlijk bij. In februari in Ahoy gaat het allemaal gebeuren.

Shadow Spyro. En Great Expectation hoorde je bij Glow FM. Ik vind het sowieso wel een lekkere sound wat zij heeft. Een beetje relaxed en een beetje rustig. En dat is ook wel wat de hits kunnen gebruiken op dit moment, toch? Gaan we nu even weer gas geven? Oh, I'm like

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
4: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: In november 2027 opent Het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemorgen. Of goedemiddag moet ik eigenlijk zeggen. Goedenavond is het eigenlijk al.

Tiesto en The Business hier bij Glow FM. Hey, goedenavond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe show op Glow FM. Ja, we zijn los. Ron hier op Glow FM. En je luistert naar de allereerste echte eigen show. Naar links en rechts wat invalklusjes. Ja, ik moet eerlijk bekennen, de spanning die ik nu voel, voelt precies zoals vroeger. Weet je nog dat je als kind zat te wachten tot het nieuwe boek van Bart Smit op de mat viel? Nou, die pure gezonde spanning, ja, die voel ik nou ook. Maar ik heb er zin in. En ik heb heel veel platen heb ik voor je meegenomen. Ik ben benieuwd waar jij zat vroeger op zat te wachten. In jouw pyjamaatje natuurlijk. Want dat is wat het is. Hey, laat me horen wat dat is. En dit is een hele toffe plaat. Want dit is de nieuwe van Olivia Rodrigo met Stupid Song hier bij Glow FM.

Calvin Harris en Desire hier bij Glow FM. En Calvin Harris, ja, wist je dat hij rauwe eieren eet als hij op tour is? Ja, heel bijzonder. Ik heb zometeen de plaat klaarstaan die in de Glow 30 op nummer 3 staat. Maar dit is eerst Armin van Buuren.

Ella Langley en Choosing Texas. En die staat op nummer 3 in de Glow 30. Elke zaterdag van 2 tot 4 met Raymond. Deze artiest, Alesso, ja, hij stond een poosje geleden stond hij op Ultra Japan te draaien in de stromende regen. Duizenden mensen stonden met kippenval in de modder te springen op deze plaat onder de skyline van Tokio. Dit is In Your Eyes.

Alesso en In Your Eyes hier bij Glow FM. Ja, ik heb even een klein weerberichtje voor je voorbereid, want het wordt verleidelijk bewolkt vanavond en het blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graad of 10 en is de wind zeer zwak, windkracht 1 ongeveer. En morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur een graad of 13 in de middag. Gaan we gelijk heel even op de weg kijken wat daar precies allemaal te doen is. Niet zo gek veel. Let heel even op als je op de A67 rijdt vanuit Eindhoven naar de Belgische grens. Want daar moet je even opletten, want de weg is daar dicht. En ga je over de N2 Maastricht-Eindhoven, afrit Waalre is ook dicht. Zometeen hoor je een plaat

Kill My Bluff, Paul Broeks. Hey, goedenavond. Wat ben je deze avond aan het doen? Hier in Eindhoven, ben je lekker chill aan het eten? Of ben je onderweg naar een restaurantje? Of ja, laat het vooral even weten. Pak even de Klo FM app erbij. En dan ben ik benieuwd wat jij aan het doen bent. Want ja, dat

willen we weten. Misschien heb ik je zo meteen wel aan de lijn. Hey, ik heb een plaat gevonden. En ja, daar zit iets in wat wij als Brabanders heel goed kennen. En het is een internationale artiest. Ik ga er zo meer over vertellen. Tempers zit in nu.

Shawn Mendes en Lost in Japan bij Glow FM. Hey, afgelopen poos is er een liedje uitgekomen op het nieuwe album van Taylor Swift. En ik vertelde je net al dat er een liedje is van haar wat heel erg lijkt op een liedje wat wij hier in Brabant heel goed kennen. Nou ja, ik heb het klaarstaan. Luister vooral zelf even. Daar gingen we al. Het liedje wat ik bedoel is dit. Ja, nog even een keertje Taylor Swift dan zo hier. Komt-ie. Ja, vertel het maar. Ik weet het niet. Ik vind het heel veel op elkaar lijken. Echt heel veel. Ja. Wat vind jij hiervan? Laat het vooral even weten in de Glow FM app. Download die eventjes en stuur ons even een berichtje. Is altijd gratis, dus vinden we leuk. Hey, ik heb een plaat voor je klaarstaan. Plaat van Martin Garrix en Third Party. Carry You hier bij Glow FM.

Boom! Van Samuel Welte hier bij Glow FM natuurlijk. Hé, hey, ik ben even aan het kijken, want die plaat is in één keer kort, hé. Holy shit. Hé, hey, LSDJ nu, back in my life.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kan, het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruime openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Roxy Dexter en Bare Minimum. Hey, goedenavond. Welkom bij uur 2. Ja, Roxy Dekker die de arena zomaar uitverkoopt. Echt in een half uurtje tijd, geloof ik. Dus dat doet ze goed. Hey, zometeen gaan we bellen met DJ Jix. Die zal hem waarschijnlijk wel kennen als je naar Straam Zijn gaat van het Lemke. Maar we gaan zometeen even bellen om te vragen hoe het met hem gaat. Is wel belangrijk. Zeker. Wat er nog voor je aankomt is Alex Warren, Galantis, Davina Michelle en ook deze. Nate Smith en Fix What You Didn't Break.

0: Count This and Love On Me, Iba Glow. Tja, de man die alles kan. Met de Wheels of Steel en een huis verbouwen. En ja, ik heb het maar over de one and only DJ Jiggs.
1: Morgen.
0: Hey, goeiedag.
1: Morgen. Hi, Ronnie.
0: Hey, alles goed, jongen?
1: Oude ja, huis. Heerlijk, jongen. Ik heb een top weekend.
0: Ja?
1: Ik heb een heerlijk weekend. Ik had een housewarming vandaag in het nieuwe huis.
0: Oh, lekker. Ja, ja, ik zag al dingen voorbij komen. Dat je, ja, je hebt heel je nieuwe huis verbouwd, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, ja. We hebben 2 maanden geleden een huis gekocht en de hele boel is nu klaar. Het was tijd voor een housewarming.
0: Oh ja, lekker man. En goed, is die goed gegaan? Goed laat geworden?
1: Ja, dat is heel gezellig. Nee, ja, de mensen zijn net weg en een middagfeestje. En ik heb dan een klein wijntje in de tuin, dus het is top.
0: Oh, lekker man. Lekker.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, ik denk, ga je eens bellen, want ik was benieuwd. Hoe gaat het met Jiggs?
1: niet slecht. Niet slecht, nee. ik jak er lekker door en leuke boekingen nog steeds.
0: Ja.
1: En vorige maand deze bel gedraaid. Natuurlijk wel heel blij dat ik dat met mogen doen.
0: Ja, en, ik zou voorbij komen.
1: Een klein firewalltje nog meegepakt daardoor op TikTok en Instagram. Dus nee, ik mag niet klagen.
0: Ja, nou ja, goed om te horen. En ja, decibel, vertel, hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja, ik heb natuurlijk jarenlang hardstyle gemaakt. Mm-hmm. En dat is wel grappig eigenlijk, want op een gegeven moment zei ik van oké, ik stop met hardstyle, ik ga terug naar mijn oude liefde house.
0: Yeah.
1: En wat commerciëler, wat gezelliger en wat minder lomp. En op het moment dat ik stop met hardstyle, word ik geboekt door Decibel, door mijn vrienden Altijd Lastig en Rob Gast erop.
0: Oh, dat zijn goede gasten, ja.
1: Ja, dat zijn hele leuke gasten. En ja, ik kreeg die kans, dus ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen ik doe geen hardstyle meer. Dat is echt gewoon ook een beetje wat ik kom.
0: Ja. Nou ja, doe je goed, doe je goed. Maar nou sta je natuurlijk een beetje voor zo'n kruising, of niet? Van, ga ik dan toch verder met wat ik deed, of ga je dan verder met die hardstyle?
1: Nou ja, ik vind het een hele moeilijke, maar ik wil eigenlijk wel... Kijk, ik heb natuurlijk al die Jezus-act gedaan, als Jezus op het podium met de jurk aan.
0: Yeah.
1: En op een gegeven moment was ik wel klaar met altijd maar verkleden en iemand anders voordoen. Dus nu ben ik gewoon mezelf. En terug naar een toegankelijkere sound, eigenlijk.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: Vind ik wel lekker. Gewoon wat gezelliger, wat liever, wat meer housey, wat meer... Ja, toegankelijk eigenlijk.
0: Ah, super man. Hey, en dat toegankelijke, kan je dat dan ook op festivals kwijt? Of ga je dan juist weer een beetje terug naar het compacte kroeg-idee, zeg maar?
1: Nou ja, het is denk ik vrij breed. En je kunt... Ik heb best wel veel Nederlandstalige plaat in een housejasje gestoken en dat is leuk voor de kroeg.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je al het Nederlandstalig eruit houdt en je houdt alleen de houseplaat over, is het weer meer festival. Dus ik denk dat je alle kanten op kan.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Oké, okay, en ook nog eigen producties dan die eraan zitten te komen?
1: Ja, er ligt altijd iets klaar op de plank.
0: Ik kreeg van de week toevallig een linkje van jou toegestuurd, maar ja, die heb ik niet gezien. Maar het was wel heel vet.
1: Nou, dankjewel man. Ja, iemand wilde een plaat hebben van mij die gedraaid op deze bel. Dus die stuurde ik iemand toe. En dan, het was volgens mij om half. Het was midden in de nacht, want ik was tot 6:30 bezig met editen van mijn liveset.
0: Oh ja.
1: En toen heb ik per ongeluk die link naar jou gestuurd. Maar dat is niet erg.
0: Nee, zeker, zeker, zeker. Ik kan het alleen niet op Glow FM draaien, maar niet nu in ieder geval.
1: Snap ik.
0: Misschien op een later moment.
1: Ja, die is vrij stevig, ja. Ja, echt een deze plaat.
0: Ja, zeker. Was echt beuken. Dus dat is top. Hey, en
1: je vroeg natuurlijk, ben je met eigen platen bezig?
0: Ja.
1: Ik ben zelf met wat lievere dingen bezig, dus wat toegankelijker. Ik heb een single voor het najaar klaar liggen met een DJ van Slam.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik ga niet zeggen wie, maar hij is heel sterk op vocalen, dus hij is de vocalist.
0: Oké, okay. Oh ja, ik heb al een idee, maar ik ga niks zeggen, oké. Okay.
1: En ik heb nog een single klaar liggen voor Als het wereld warmer wordt.
0: Yeah.
1: Met een act uit de Zero's, die iedereen kent. Maar ook dat ga ik niet benoemen, maar er ligt genoeg klaar.
0: Ah, superman. Oké.
1: Okay. Maar... Je bent wel de eerste die het krijgt, maar zolang het nog niet uit is, kan ik je nog niet sturen.
0: Nee, snap ik. Volledig. Hey, en maar worden ze al wel meegenomen in de als je gaat draaien? Draai je die platen al wel?
1: Ze zijn voor 90% af, dus ik kan ze nog niet draaien.
0: Ah.
1: En ik vind ook wel, je moet geen muziek gaan teasen die niet binnen een maand uitkomt. Dus als het klaar ligt om het te releasen, dan kun je het gaan draaien, een maand van tevoren, zeg maar.
0: Oké, okay, ja, snap ik. Oké.
1: Okay. Anders gaan mensen zeggen van, joh, wanneer komt die plaat? Ja, over een jaar een keer. En dan dan is je momentum voorbij, weet je wel.
0: Ja, snap ik, snap ik. Oké, okay. Hey, en heb je nog blauwe vingers overgehouden aan het leggen van je vloer bijvoorbeeld? Heel even hak op de tak.
1: Als ik jou luisteraars één tip mag geven, ja, leg nooit PVC zelf.
0: Nee? Hoezo?
1: Nee, PVC. Ja, ik dacht dat kan ik wel. Maar ik kan visgraat leggen met laminaat. Yeah. Maar PVC met een vloer die niet 100% recht is, niet te doen. Begin er niet aan.
0: Maar Job, begrijp ik nu dus als ik een nieuwe vloer heb dat ik jou wel gewoon moet bellen?
1: Visgraat doe ik graag voor je.
0: Lekker man. Hey, en,
1: maar visgraat is echt leuk.
0: Ja. Visgraat is sowieso wel leuk, denk ik, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Hey, en een beetje afsluitende vraag. Waar kunnen we je binnenkort zien?
1: Veel in Eindhoven natuurlijk. Ik sta vaak en graag in het Lemke.
0: Ja, snap ik.
1: Ik ben deze maand in Utrecht, veel in Deventer. Maar waar je me ook zeker moet checken, Club Fix in Apeldoorn.
0: Oh, dat rijmt goed.
1: Ja, dat is een nieuwe club.
0: Oké.
1: F-X. En dat is een meer wat dance gerelateerde zaak. Mm-hmm. Dus wat minder plat, wat minder feest. Maar wel echt gewoon goede house. Hardhouse, trends, die stijl, weet je wel. En dat is wel echt lekker dat ik daar nou meegenomen word.
0: Ja, dat is wel vet. En welke tent is dat?
1: Club Fix in Apeldoorn. F-X.
0: Ah, oké, top. Nou, gaan we in de gaten houden. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben om te vragen?
1: Ik weet hoe ver je vooruit kijkt, maar van de winter weer naar Fontainebleau in Frankrijk.
0: Oh, lekker, ja.
1: Ook altijd heel erg fijn. Snowboarden combineren met draaien. Beter wordt het leven niet.
0: Nee, dat is top. Dat is top.
1: De live set van Decibel is online, dus die kun je checken op YouTube.
0: Oh ja, ja, zeker. Nou, top.
1: En de nieuwe mixtape komt eraan.
0: Wanneer?
1: Dat weet ik nog niet precies. Maar sinds ik dus weer bezig ben met house en dance en geen hardstyle meer, mm-hmm, kan ik een stuk meer in mijn mixtapes kwijt. Dus er komt een nieuwe mixtape aan.
0: Ah, vet man. Ja.
1: Heel snel.
0: Nou, laten we contact houden. Ik sowieso leuk dat we even konden bellen.
1: Ja, absoluut man, zeker.
0: En ik spreek je snel weer, man.
1: Goed, hey. Fijne uitzending, man.
0: Thanks, tot later. Hoi.
1: Dankjewel, hoi.

Bibi Rexha, New Religion. Ik heb even een klein Glo-FM weerberichtje voor je klaarstaan, want het wordt vanavond geleidelijk bewolkter, maar het blijft droog in Eindhoven. Vannacht koelt het af tot een graadje of 10 en is de wind zwak. Wind 67 rijdt, want de weg naar de Belgische grens is dicht. En het eerste stukje bij hectometerpaal 17.9 staat een flitser. En de N2 Maastricht-Eindhoven afrit Waalre is dicht. Dus let daar eventjes goed op, want je kan daar niet doorgassen. Wie wel kan doorgassen is Marshmallow. Dit is Another

Lost Dancing. This year we've had to

Die Die, Shakira en Burna Boy bij Glow FM. Hey, goedenavond. Ik vroeg je net wat je aan het doen was deze avond. Ja, wat ik aan het doen ben is mijn eerste show maken hier op Glow FM. En ik moet zeggen, leuk man. Ik vind het echt helemaal geweldig. Hey, ik krijg ook, ik heb even in de appbox gekeken. Ik krijg een appje binnen van Matthijs en die zegt: ja Ron, ik zit klaar voor Nederland-Servië vanavond, want die gaan voetballen. En ik denk dat het 2-0 wordt. 2-0 voor PSV. Of PSV, voor Nederland. Oké, ik krijg ook een appje binnen van Irene en die zegt: hey Ron, ja, ik ben lekker mijn nagels aan het lakken voor een nieuwe werkweek. Ja, welke kleur wordt het dan? Ben ik wel benieuwd naar. Ik krijg ook een appje binnen van Kelly en die zegt: hey Ron, ik ben onderweg naar het restaurant, want ik ga met mijn vriend lekker uit eten. Wow, lekker zeg. En het appje van Roel die zegt: Ron, ja, ik heb hier de hele buurt in de achtertuin zitten met de heaters aan. Want het is koud, jongen. Dus voor Nederland, Servië. En hij denkt dat het 2-1 wordt. Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk zelf, ja, 1-2 denk ik. Ja, dat denk ik wel. Of 2-1, sorry. Ja, dat moet ik goed zeggen. Dit is Bier.

Lost Frequencies en Live It All. Zo, dat brengt ons alweer aan het einde van de eerste show hier op Glow FM. Ja, even ranken. Ah, kleine 7, 7,5. Ja, mag het wel zijn hoor. Ja, zeker. Nou, volgende week ben ik er weer van 6 tot 8. En ik ben er ook al eerder met PSV Live. Maar dan daar ga je het vanzelf horen. Hey, dankjewel voor het luisteren. En ik spreek je volgende week weer. Naar deze plaat van Ed Sheeran. Dit is Skeletons, hier op Glow FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. Opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jolijn Vaassen.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als: vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlandse elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.